De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 3:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 3:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: De tijd. Het is nu 4:00 s'nachts.
1: Papa India 3, Uniform Tango Romeo.
0: CTCSS-toon is 7,71
1: hertz.

De tijd. Het is nu 4:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 5:30 's nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

de tijd. Het is nu 7:00 AM. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 Hz.

de tijd. Het is nu 7:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 8:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz. Goedemorgen. Geef je callsign alsjeblieft.

Papa Pa 1, dus PDJ. Pieter, je kan je niet retour zenden, maar we zijn er vlakbij al. Dus

De tijd. Het is nu 10:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Alpha 3 Hotel Echo Charlie voor Papa Alpha 1 Alpha Oscar. Wiebko, weet u wel nog QRV? Alpha 3 Hotel Echo Charlie voor Papa Alpha 1, altijd optimistisch.

De tijd. Het is nu 10:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:00 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 11:30 ochtends. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 12:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 12:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

de tijd. Het is nu 1:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

Alpha 4 kilo cubic, Papa Alpha 4 kilo cubic. Is er iemand die mij verstaat? Mijn installatie is helaas, ja, vernield. Ik weet niet of iemand mij hoort. Als je iets hoort, laat even iets van je weten. Dankjewel.

0: Papa Alpha 4 Kilo Cubic. Papa Alpha 4 Kilo Cubic. Is er iemand die mij verstaat? Mijn hele installatie is vernieuwd. Als je iets hoort, laat het even iets van je weten. Dankjewel.
1: Nou hoor, kom prima over de lijn. PD0HNL, Hotel November Lima.
0: Alpha 4 kilo cubic, papa Alpha 4 kilo cubic, heel erg bedankt. Ja, ik weet niet wat er aan was. Mijn hele installatie was vernield door een paar vogels. Dus ik ben blij dat het weer prima is. Ik ga het nog wat verbeteren en dankjewel. Fijne dag. Papa Alpha 4 kilo cubic, papa Alpha 4 kilo cubic.
1: Prima, succes ermee. Hoi hoi.

De tijd. Het is nu 2:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:00 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Goedemiddag, geef je callsign alsjeblieft.
1: Echo Bravo.

De tijd. Het is nu 3:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

0: Nee, ik hoor, je niet, nee. Helaas.
1: Papa Delta 4, Oscar Golf Oscar, Papa Delta 1 Alpha Echo Delta. Staan de instellingen goed? Weet ik veel, shift, toon, heel de rommel.

De tijd. Het is nu 3:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 4:00 'smiddags. Papa India 3, Unicorn Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: Hallo, hallo, hallo, hallo, kom er maar uit hoor, kom er maar uit.
1: Nou, ik zou zeggen, blijf lekker weg.

0: Papa Alpha 4 kilo cubic, Papa Alpha 4 kilo cubic. Ik ben een kleine test aan het uitvoeren om te kijken hoe goed ik overkom en of ik überhaupt overkom. Kan iemand even bevestigen dat ik overkom en hoe goed ik overkom? Dankjewel.
1: En de call sign was nog een keer alsjeblieft.
0: Papa Alpha 4 kilo cubic, Papa Alpha 4 kilo cubic.

De tijd. Het is nu 4:30 'smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 5:00 smiddags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 5:30 's middags. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 6:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 6:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,70 hertz.

De tijd. Het is nu 7:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 7:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

De tijd. Het is nu 8:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 8:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 9:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

0: en een paar dingen gedaan. Ik heb al één plucht eraan gezet. Nou, dat schiet op, hè? Een hele dag. Morgen ben ik de hele dag vrij.
1: Nou, mag u opstaan? Gelijk sonderen. Flauwekul. Nou, gaan we lekker rustig aan doen. Goed zo. Nou, vandaag heb ik niet veel gedaan. Ik heb nog wel eventjes geluisterd vanmiddag nog heel even. Maar de signalen waren ook niet al denderend hoor. Ja, alleen op 17 meter was het al aardig. Dan ging het toch wel, de signalen waren daar nog hard. Maar 20 meter. Nou, Spanje was net te horen. Ja. Dat schoot niet op. En op 17 meter ja, was dat toch dikke 8 tussen. Tot een S9, tot zelfs eroverheen, hè? Ja, dus... Nou, voor de rest... ook vandaag niet aan frequentie geweest. Nog eventjes... bij de gammel geweest, nog eventjes. Even op verf gehaald voor de buitenmuren... Ik moet nog even die plekjes allemaal bijwerken. Voor al die gaten die ze erin gemaakt hebben. Om te isoleren. En die moet ik even bijtippen, maar het kleurverschil is niet zo groot hoor. Dus, maar voor het gezicht, ja. Dat moet ik allemaal doen, ik wil even de verwezen halen. Dus dan hebben we de verf, dus dan met een dag hier met mooi weer, dan blijft het voorlopig nog wel even, dus geen regen nog, er komt nog geen regen, dus nou, dan gaat het helemaal goed, hè. Goed, stuur hem nog even retour, PD0MJ, PE1HRZ.
0: Ja, oké, PE1HRZ. 17 meter is 10 megahertz, toch? Daar heb ik eigenlijk nog heel weinig op geluisterd. Klopt dat, 10 megahertz?
1: Nee, 17 meter. Of 18 megahertz.
0: 18 megahertz, ja. Kijk of dat... 14, 18, ja. Ik ken hem volgen. Ik heb hem. Tot gelijk te kijken. Ik had dat hele bandenplan eigenlijk nog niet zo in mijn hoofd zitten. Hè? Ja, 80 weet ik. 40, 20. En de rest heb ik eigenlijk niet helemaal op een rijtje. En dan moet je natuurlijk ook nog de frequentie ongeveer weten. Hè? Dus dat, ik zal er een lijstje maken om dat dus op het internet opzoeken. En dan gewoon even een lijstje maken en dan heb ik dat altijd hier liggen. Dan kom je er ook vanzelf achter. Dus, maar je had je muren vol laten spuiten met spul.
1: Ja, kleine balletjes. Balletjes met lijm. Van die witte piepkorrel dingetjes. Een piepschuim dingetjes. Dus geen peur erin, maar die balletjes. Dus, nou ja, dat er zat niks in. Maar ze was al mooi. Dus konden ze het mooi netjes vullen. Het ging ook iets meer in dan wat ze gedacht hadden. Ja. Ja, we hadden verwacht dat er nog isolatie tussen zou zitten, maar daar zat niks in, hè. Ja, één stukje hadden we gevonden bij het raam, toen we het raam eruit haalden, het achterraam eruit haalden. Het hele kozijn eruit haalden. Toen kwamen we een stukje met isover tegen. Nou, en dat was maar een meter of 2-3, hoor. Het was klaar, was het over weer.

0: waar zij die ook voor het ootje houden toen, denk ik. Ja, of niet, dat weet ik niet. Of ze dat hebben wel of niet gewild hebben toen in die tijd, ik weet dat niet. Maar ze waren in ieder geval de eerste eigenaars, die vorige eigenaars. Ja, dus, maar ja, het maakt ook niet uit hoor, het is nou gebeurd. Je merkt het wel hoor, want de temperatuur blijft nu lekker in huis zo. Kachel is nog niet aan geweest. Alhoewel wel gisteravond wel even iets. Nou, zal hem aansteken, ik doe hem niet aansteken. Nou ja, dat hebben we niet gedaan, dus. Voilà. Dus zodoende. Even een keertje laten. Ja, anders krijgen we die juffrouw dadelijk weer. Dus zodoende. Ja, soms hebben we die in de gaten, hè, maar. Maar je hoeft geen lijstje te maken, want dat werkt dat bijzonderlijk vanzelf. 21 meter, 15 meter. Wat hebben we dan nog een keer? Nou, 28 meter, 10 meter. Nou ja, dat. En die andere 12 meter, geloof ik, 9 meter. Zit er ook nog tussen. Nou, 50 meter, 6 meter. Nou ja, oké. Okay. En dat is wel gehad, de korte golf, hè? Dus, oh ja, 60 meter hebben we ook nog, 5,3. Zit er ook nog tussen, maar ik heb nog leuk luisteren. Dat ook wel, als er wat openingen zijn, is dat ook wel leuk om naar te luisteren. Dus niet druk. En een heel klein stukje is daar maar, dus veel stations zijn daar nooit. Dus, maar ja, altijd leuke verbindingen maken daar ook. En voor het luisteren is het natuurlijk ook hartstikke leuk. P1LMIA, P1, RZ.
1: Ja, hij naar het nummer jij. Ja, hij gaat tot 50, hè? Ik dacht dat hij ook tot 60 ging doen. Maar hij gaat maar tot 50, klopt dat?
0: Nee, hij gaat tot 70. 70, 4 meter band zit er ook nog in, 70 megahertz. Ja, dat zit er ook nog in, dus. En dat is 4 meter. Zit eigenlijk onder de FM-band eigenlijk, hè? Er zit toch een keer 4 meter ook nog, zit er ook nog in. En dan houdt het op met de 7300 hoor. Maar dat maakt niet uit. Ik ken het intypen, hè, want het komt niet in het scherm voor. Of in het hulpschermpje. Even kijken. Ik wil even meekijken, stiekem hoor. Dat komt niet in het hulpschermpje voor. We stoppen bij 50 en als je dan Eugene indrukt, dan gaat hij hier in één keer naar 70 megahertz. Maar ik weet niet of dat bij jou zo ingesteld staat, maar misschien gaat hij ook dan in één keer naar 70. Of ergens anders heen. Maar dan kun je dat. Gewoon weer met, met F-int, als je dat indrukt, je kan gewoon de frequentie typen, C70.000000, oké, en dan druk je op enter, nou, dan staat die erin, hè. Dus dan heb je die ook gelijk erin zitten, P0MIA, P1HRZ.
1: Ja, ik zit te kijken. Ik heb nou die geen. God, hoe heet dat nou? Gene ingedrukt. Ik sta nou op 50. En dan kan je naar Gene. En dan gaat hij naar 15. Maar dat zal wel zo ingesteld zijn, ook is. Maar daar moet ik nog even naar kijken hoor. Komt wel een keer. Mag er toch niet komen, maar ik kan er wel luisteren natuurlijk. Zo moet ik er wel achter komen. Ja, ik zet hem er even op 14. Dan zat ik eigenlijk net heel even te luisteren. Dus Ja, ze hebben die muren hier ook. Toen ik het net voordat ik het kocht, hebben ze die vrouw die hier woonde, die had ze ook vol laten spuiten. Want ik heb een keer een gat in de muur gemaakt met zo'n grote boor van 110. Of 100 was die. Voor een zuurstofgat achter de houtkachel. Hè? Dan trekt hij de zuurstof van buiten naar binnen. In plaats van dat hij het hele huis leeg trekt. Dat was beter. En daar zit een klepje voor, dat kan je dicht doen. Buiten ook. En toen ik boorde, toen kwam ik ook al die zooi tegen. Hè? Maar er zat geen lijm in. Het viel er gewoon uit. Dus ik heb alles weer terug laten proppen. Ik weet niet, het was heel... Het waren geen korreltjes, maar... Ik weet niet wat ze erin spuiten. Een soort lompenachtig iets. Spul. Dat zal wel gemalen. Ik weet het niet wat zijn, maar... Daar zit het helemaal mee vol. Maar ik heb het nooit gemerkt zonder, hè. Dus ik weet het ook niet. Maar jij natuurlijk nog wel even. Dan had je gewoon een lege spouw eigenlijk.
0: Ja, ze had een lege spouwing.
2: Ja, ze zal een al een vulmiddel wezen. Als ze niet van die balletjes in zaten, dan hebben ze wat anders erin gedaan. Maar hier deze apart, die lijm, die werd met die balletjes meegestuurd. Hè? Dus daar konden ze dan veel of weinig lijm erbij doen. Dus dat, ja, 's winters was het, als het koud was, nou, dan wordt het hier niet. Dus als het dan wat kouder was buiten, dan merkt hij dat wel. Dus nou gaan we voor het eerst van de winter eigenlijk. Want natuurlijk vorig jaar zaten we natuurlijk in Italië natuurlijk. Dus hebben we wel geen winter gezien, december en november niet en oktober niet. Oktober, november, december, januari niet. Want we kwamen in februari pas terug. Dus toen hebben we eigenlijk niet zo op gelet. En nou, voor het jaar gaan we er eens even op letten, want dan zijn we gewoon heel de winter gewoon thuis. Hè. Dus dan eens kijken wat dat dan echt scheelt, hè. Maar je merkt nu al dat het gewoon warmer blijft in huis, hè. Dus dat scheelt dan wel, Norbert. Wel heb jij één HRZ.
1: Met één HRZ bij de 0 heb jij. Ja, dat zou je best wel merken. Het houdt het langer vast, hè. Het straalt niet gelijk tegen de muur naar buiten en dan de spouw en dan naar buiten. Ja, vroeger werd er gewoon, zat er helemaal niks in die spouw. Volgens mij was het in Blijswijk ook zo. Dat was gewoon een kale muur en dan ging nog ineens aan de er ging nog een isolatie tussen van die platen wat je tegenwoordig ook ziet, hè, veel. Met die kunststof ringen. Vroeger was het gewoon hoppakee. Metselen en dan zat er niks tussen. Maar dat zal dat oude huis van jou ook wel geweest zijn, denk ik. Het is Papa Delta 0, Mike in die Ayenki.
0: Pieter begint alweer te brokkelen. Wat gaat hij doen, hè? Dat zal alweer op condities ergens wezen, hè? Dus, nee, ik had in Blijswijk wel... isolatie tussen de spouw zitten, hoor. Ja, hoor. Daar zaten we die platen tussen, die isoverplaten. Wat is dat, die isover, ja, geloof ik, hè? Ja, dat zat erin, ja. Dus ik heb ook nooit daar iets aan die muren laten doen, daar. Want, ja, ik had dat gezien met de bouw, natuurlijk. Dus dat was gauw klaar, natuurlijk, dan. Maar hier zat helemaal niks in, hè. Dus zijn we nog links en rechts overal met cameraatje gekeken, met cameraatje in de muur.
2: Nou, die man zei, hij zit helemaal tegen dat hij zit. Die is helemaal leeg hier. Hij zegt, dat is makkelijk dan. Ja. Dus ja. We gaan het allemaal wel meemaken. Nee, ik denk dat... of dat er wat condities zijn op 2. Dan had dat gisteravond moeten wezen. Want toen was er weer niks gebleven natuurlijk. Ik heb één station gehoord, Papa Delta 7 AVR. Dat is het enige, wat raar niet. Dat was het enige die ik gehoord heb. En dan voor de rest heb ik ook niks gehoord meer, Norbert. Goed. Zullen we nog een keer retour? Ja, ik luister zat hier ook op... met de 7300 sta ik ook op 20 meter, maar er is niet zo gek veel aan de hand, dus het is rustig. PD0 en IEP, P1HS.
3: RZ, Papa Alvi Hotel, Echo Charlie.
2: Piepco ook nog. Nog meer blijswijkers. Piepco, een hele goede avond. Nou, ik kan niet zeggen dat je op het vakantie-QTA zit, want dat zal wel niet. Je zal gewoon lekker thuis zitten in het blijfwijze. Goed, aan de andere kant is Papa Delta 0 Mike in die Yankee, ook een oud blijfwijker. En aan deze kant Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu. Nou, we gaan even luisteren, Wiepko. Papa Alpha 3. Het valt niet, het kwartje. Dus, maar jij weet het nog veel beter dan ik. Dus van Papa Echo 1 Hotel Romeo Zoek.
3: Vond af Papa Echo 1 RZ. Papa Alvi Hotel Echo Charlie en de groep. Nee, ik ben onderweg naar Groesbeek. En we zijn vandaag bij een Z-amateur geweest in Valkenmond. En we hebben een hele gezellige dag gehad, dus we zijn weer terug aan het rijden. En Emmet, dat is niet ver vandaan, daar had ik heel goede verbindingen op de Rapido Utrecht. Maar in die buurt van Zwolle lukt het eens niet meer, hè. Ze doen eens weg en nou gaat het heel goed aan deze kant. Ja, als je met een Condor 16 in de auto met een vermogen van 8 watt had, dus zodoende. Ja, je komt wel hartstikke goed binnen. Soms een beetje geratel, maar ja, een beetje obstakels, dan ga je gauw krijgen dat het een beetje wegvalt, Ad. Maar we zijn onderweg weer naar Groesbeek. En dan drinken we lekker een bak koffie en dan gaan we heel de koffie vinden. We hebben een hele gezellige dag gehad, zodoende. Oké, ik geef de mic retour, hè. Papa Half in Hotel en Control in de groep.
2: Ja, prima, Wiepko. Papa Half 3, Hotel Echo Charlie, nou viel het kwartje gelijk, viel nog weer. Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu, oh nee, Papa Delta 0 Mike in die Yankee. Papa Echo 1 Hotel Romeo Zulu, nee, prima. Alles weer goed meegekregen. Ja, in het beginstukje was je even, ging je even een kopje onder, want er zat er waarschijnlijk iemand anders overheen. Dat gebeurt hier nog wel eens, dus. Maar voor de rest gaat het goed, hè. De rest van de doorgang ging uitstekend, Wiepko. Prima. Nou, jij gaat weer onderweg naar Groesbeek. Nou, naar de zaakcaravan dan waarschijnlijk, naar de caravan. En dan, ach ja. Dan ga je weer wel lekker genieten daar ook nog even, Wiepko. Goed, oké. Okay. Ja, voor de rest heb ik ook geen nieuws van het front hier, dus er is hier nog niks veranderd. Dus alles gaat op z'n 11:30 hier weer komen. Goed. Met uw goedvinden stuur ik hem nog even retour aan u. Papa Alpha 3, Hotel Echo Charlie. Papa Delta 0, Mike India Yankee. Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
3: Papa Delta 0, Mike in de Yankee, NLPLDHRZ, Papa Aldi Hotel, Echo Charlie. Ja, ik heb ook niet echt veel te melden. Ja, ik ben helemaal niet moe. Ik heb een hele rit net achter de rug, achter elkaar doorgereden vanuit de Emmen. En we hebben lekker gegeten. Dus we zijn weer retour. We zitten nu, even kijken hoor, in de buurt van Druten, hè, daar rijden we langs al. Hè. Dus we zijn niet meer ver van Roesbeek. Het is ongeveer 2,5 kilometer rijden. Maar goed, het is allemaal... 2,5 uur gereden. allemaal lekker gaan. Het is niet zo druk op de weg. Geen file, dus we mogen niet meer praten. Oké, ik geef de mic voor de tour in de groep. Papa Delta 0, Mike in de Yankee. Papa Echo, ARZ. Papa Hotel, Echo Charlie, ook mobiel.
2: Ja, prima, Rico. Papa Alfred, die hoopt lekker Charlie. Papa Delta, Mike in de Yankee. Papa Echo in de Hotel, Romeo Zulu. Nee, prima, hè. Dat is goed. Nou, ik zou zeggen, doe het lekker rustig aan. Nog eventjes en dan ben je op de plek van bestemming, dus dan kun je ook weer lekker uitstappen en dan weer lekker onderuit zakken eventjes, hè. Nou, ik zou zeggen in ieder geval heel veel groeten, niks wel, daar heel veel groeten, 73, als ze bij je met je mee was, hè, dus dan bij deze in ieder geval heel veel groeten. En dan horen we elkaar vanzelf alweer PA3HEC. P1HRZ en de eerste op vier wieltjes.
3: Als P1HRZ, Papa Delta 1, Mike India Juliet, Papa Alfie Hotel. Ik ben... we zijn natuurlijk nog voorbij. Als u hooguit nog een kwartiertje rijden en dan zijn we al thuis, hè? Ja. Mooie rit gehad, leuke dag gehad, leuk uitje gehad. Dus maar toch even 2,5 uur rijden, hè? Goed. Maar goed, we hebben best voor over gehad. We hebben heel mooi weer gehad trouwens. Lekker warm. Dus we mogen helemaal nog niet klaar aan deze kant. Dus ik had er. Papa Delta 1, Mike India Juliet, Papa Echo 1, HRZ, Papa Alfie Hotel, Echo Joyce, op mobiel.
2: Ja, prima. Het wordt al moeilijker, hè. Je valt er af en toe vanaf, hè. Dus er moeten wel stukjes missen, hè. Dus, maar dat geeft niet, hè. Oké, ik zou zeggen in ieder geval heel veel groeten, 73. En als je weer een blijft, kom doen ze daar goed, hè. In ieder geval een hele fijne avond nog, Wilco. Papa Alfa 3, Hotel Echo Charlie, af en uit dan Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu.
3: Hey,
2: Alfa
3: 73, en we horen elkaar weer op deze frequentie, hè. Gaat weer rukken, maar dan vanuit die week. Papa Alfa 3, Hotel Echo Charlie, gaat sluiten. Bye.
2: Ja, maar hey, 73, ik ga naar Norbert toe, hè. Papa Delta nog, Mike in die Yankee. Papa Echo 1, Hotel Romeo Zulu. Dat is ook een oud blijfwijker.
4: Ja, ook een hele fijne avond van PD4PG uit de Geervliet over.
1: 3HEC. Het is een, momenteel een Blijswijk hoekje. Maar ja, jaren en jaren geleden al. PA3HEC. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt, Norbert. Er was nog iemand die hoorde dit, maar dat heb ik niet zo snel geschreven. Hè? Maar net te horen heb ik de volgende doorgang wel. Hè? Ja, dat... even kijken, hoe moet ik het zeggen? De nachtegaal aan, weet je wel. Denk ik nog wel. Nou, daar een van die zijstraten van... daar in die hoek, Norbert, zat hij, daar zit hij, Norbert. PD0 en jij, met een keertje eigenlijk, P1 HRZ.
1: Ja, P1 HRZ, PD0 en jij, nachtegaal aan, zeg me wel wat, maar ik weet niet meer precies waar het zat, hè. Zat dat aan de kant waar ik zat of aan de kant waar jij zat?
2: Nee, aan mijn kant zat dat. Ja, aan mijn kantje. Eigenlijk de andere kant van het wijkje. Bij ons stonden ook diezelfde huizen die bij jou, bij jullie woonden. Waar jij woonde toen in die tijd. En daar heb je ook een heel stuk met diezelfde huizen en dan verderop, daarachter in die hoek, daar zit Wiepko, hè. Maar dat deden we altijd Jood daarmee, hè. Dus, zo doen. Dus we hebben 0 MEA, 1 HRZ.
1: Ja, oké, 1 HRZ, 0 MEA. Ja, ja, nou weet ik het weer. Nachtegaalnaam. Het begint weer een beetje te dagen. Ja, dat is een andere hoek, hè. Dat is meer de hoek van, hoe heet je, die wijk bij jou ook alweer. Weet ik ook niet meer. Oost, iets met oost was het. Klopt dat?
2: Oosthoek eind.
1: Oh ja, Oosthoek eind was dat, ja. Nou weet ik het weer. Toen ik daar in Blijswijk kwam wonen, toen bestond heel Oosthoek eind nog niet. Dat is pas een paar jaar later begonnen met nieuwbouw. Klopt dat? PD0MEI.
2: Nou,
1: ja,
2: nou, ik weet niet wanneer jullie daar gekomen zijn natuurlijk. Maar toen mijn huis klaar was, toen was het bij mij achter ook nog weiland. Dus er stond ook niets. En dat hebben ze heel rap volgebouwd toen. En die waren er ook heel snel een stijgerpijp kwijt. Van een meter of 6. Ja. Ik heb er mootjes gezaagd om hem eruit te halen. Dus kun je nagaan, Norbert. 0 MEA, 1 HRZ.
1: Oké, 1 HRZ, 0 MEA. Ja, het zijn ideale pijpen. Hè? Ik heb hier natuurlijk ook één staan. En ik heb nog een stuk van 3 meter. Dus ik kan alle kanten op. Mooi stevig. Dus die jij had, die stond toen naast de schoorsteen, volgens mij. Klopt dat?
2: Ja, door het dak naar beneden, zo langs de schoorsteen, zo stond hij op de bovenste etage op de vloer, hè.
1: Ja, dat klopt, ja. Oh. Ik weet niet of ik dubbel zit. Ik laat hem even los. Nee. Ja, dat weet ik nog. En een stuk lood daarboven, geloof ik. Om hem waterdicht te houden of iets dergelijks. Maar dat weet ik niet meer precies. Daar stond die GPA 50 op. Klopt dat? Wat was het? 50 toch?
2: In het begin stond die GPA 50 daarop, ja. Ja, later ging de channelmaster eraf, de CDA-router er bovenop. Ja, toen ging de rest van de 2 meter zo daarop, hè. Dus zo doen we nog met, ja. Dus wat dat er gaat, hebben we wel aardig leuk gespeeld altijd. Goed, alleen, ik heb eigenlijk niet zoveel nieuws eigenlijk meer. Ik denk dat ik zo meteen, ik ga even bij Wil kijken nog even. Ik ga even kijken naar de oogjes nog even. Moet even bijhouden en dan druppelen en dan moet ik alles nog even bijhouden. Dus dat gaat helemaal goed komen. PD0MEI,
1: P1HRZ. Ja, oké, okay, P1HRZ, PD0MEI. Ja, ik ga even de hond uitlaten, want ze liepen op de klieren, dus ze gaan uit. En wilde ogen, die moet ook gedruppeld worden, of niet?
2: Ja, ja, dat doe ik steeds elke keer. Dus
1: gaan
2: we zo meteen weer doen.
1: Oké, doen we de groeten. Ik laat me nog wel even aanstaan, maar ik ga eerst even... Even een wandelingetje maken.
2: Ja, is goed. Dan hoor ik zelf al. Hij staat hier ook nog aan, hoor. Dus zo doen we. P0MEI, P1A, zet hem even keurig aan dit.

de tijd. Het is nu 10:30 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 11:00 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7,71 hertz.

0: Alto noch.
1: Jawohl. Een beetje zachter even zitten. Ja, we zijn nog Norbert. Willem, ben jij 1HRZ?
2: Oké, 1HRZ, Willem, jij. Ja, ik kon net gelijk weer even zoeken, lopen zoeken op de Google Maps uit Bleiswijk. En toen zag ik de nachtegaal aan. En nou weet ik gelijk weer waar het allemaal was. En dan ga je vanzelf een rondje maken. Nachtegaal aan en dan kom je bij de rotte uit en bij de lange vaart. En waar ik woon, maar het is allemaal zo. Je weet niet wat je ziet, joh. Het was vroeger allemaal weiland daar bij de lange vaart, maar dat aan de overkant daar hebben ze ook helemaal vol gebouwd, hè?
1: Ja, ja. Waar bouwen ze nou niet? Hele middenstuk is vol. Dat hebben ze ook helemaal vol gebouwd. Met hazenpad, hè? Ja, daar kun je helemaal niet meer terug, dat van vroeger, joh. Daar kun je helemaal niet meer terug. Maar ja. Kijk, nou moeten we gewoon om ons heen gaan kijken hier, hoor. Bleiswijk is verleden tijd nu. We hebben het even afgesloten. P0 heb jij, P1 HRZ.
2: Ja, P1 HRZ, bij de nullen mee heen. Ja. Ja, dat is wel verleden tijdje. Alleen Herman woont er nog, denk ik. En dan heb je het al gehad. Dus, maar ik ga de overige sluiten. En ik ga nog even naar het nieuws kijken en dan... Dan ben ik naar boven. Ik heb morgen lekker een dagje rustig aan. Dan ga ik solderen en doen en alles. En ik had weer allemaal wilde ideeën. Dus komt wel goed. Je hoort het morgen allemaal nog wel. Ik zat ook nog te kijken van of ik nou een N-machtiging. Maar als ik dan jij hebt natuurlijk, je had een E, maar dat hebben ze gewoon een F-machtiging gemaakt, dat klopt, hè?
1: Ja, ja, dat klopt. Dat is gewoon full license. En je hebt een office. Dan moet je kijken of je de full license kan gaan halen. Ja, dan moet je maar ook proberen. Altijd nee hebben, je een ja kun je krijgen, Norbert 0 en jij 1 HRZ.
2: Ja, ik zat ernaar te kijken. Dus je kan online een cursus volgen bij de VRZA en anders en dat soort dingen. Maar toen zag ik alle moeilijke formules weer tevoorschijn komen. Ik denk, oeps. Maar ik denk dat het allemaal wel meevalt. Ik zou eens een keer zo'n... Ik zou het eens een keer moeten bekijken. Hoe dat in elkaar zit. En je moet tegenwoordig examen doen bij de CBR. Dat is wel bijzonder, of niet?
1: Nee. Ja, dat is al een hele tijd zo, hoor. We zijn opgehouden met examens doen in Utrecht. Of ergens anders in die hallen ergens. Daar zijn ze mee gestopt. En dan zijn dat gaan verdelen over de CBR's heen. Hè? Dus bepaalde CBR's, daar kun je dan je... Ja, bij jou in de buurt waarschijnlijk ook dan. Daar kun je dan een examen doen. Hè? Dan, kun je, maar dan moet je even kijken bij jullie afdeling, hè, waar ze dat... Waar ze dat doen, hè? Ja. Daar moet je even kijken bij de afdeling waar jij onder valt dan, hè? Dan kun je misschien nog wel even via internet eventjes wat informatie verkrijgen. Norbert PD0 en jij P1 HRZ.
2: Oké, 1 HRZ, 0 en jij. Maar dat morsen zit er niet meer bij, hè?
1: Nee, dat morsen, dat is, in Nederland is dat helemaal dan niet meer bij. Ze doen nog wel morsen examens, maar dat doen ze dan in België. En ik weet niet of in Nederland wordt er geen morsen examens meer afgenomen, dat weet ik eigenlijk niet, hè. Maar morsen hoef jij niks, hoef jij niet te doen, Norbert. 0 en jij, 1 AZ.
2: Was dat Frans? Nee, dat was Frans niet. Nee, ja, ik zat het vanmiddag pas te kijken. Ik denk misschien wel interessant. Ik heb nou, ik kan de hele dagen rommelen wat ik wil natuurlijk. En een beetje leren en doen. En ik kan altijd nog vragen hier en daar. Dus dat komt wel goed. Maar ik ga nou QRT. En dan spreken we morgen nog wel. We zien het wel. Dus morgen weer een nieuwe dag. Morgen weer lekker weer, dus ik kan lekker rommelen. Ik zou zeggen, doe de groet aan Wil. En wel te rustig voor straks. Dus Papa Delta 0, Mike India Yankee.
1: Hier gelaten. Voor het station wat er tussendoor kwam, ik weet het niet. Ik kreeg het niet helemaal mee, maar dat geeft niet. Oké, Norbert, in ieder geval heel veel groeten. 73, welterusten voor zometeen. Schone dromen. En niet achter de tv in slaap vallen, die twee. En we verzekeren elkaar weer, Norbert. Oké, groetjes, 73. En ik doe de groeten overbrengen. Bye bye.
2: Okay.

0: Geef je callsign alsjeblieft.
1: Alpha 2 Foxtrot Kilo, PA2FK, B1HRZ, per de frequentie, dit is PA2FK.
2: Heerlijk wel Frans, goedenavond. PA2FK, B1HRZ.
1: Hele goede avond, Ad. We zijn wat aan de late kant, maar we komen net van een concert vandaan, joh. Dus vandaar. En ik heb gemerkt dat deze antenne die er nu op staat, ik weet niet wat er aan de hand is, maar die staat één op slecht. Oh, met een beetje low power naar dit gelegd gaat dat al best hoor. Dat is nog niet zo'n ramp, hè. Maar de SVR is niet zo best, dat 1HRZ, 2FK.
2: Zit dat in het mobiel dan, Frans? Of was je al thuis?
1: Thuis.
2: Nou, dan hangt toch die discount hangt dat er aan. Dacht ik. Kan het dan één op slecht staan? Nou ja. Voilà. Komt eruit met dat bibberig stemmetje, maar het ligt niet aan. Ja, want dat doet Repeater heel avond al, hè. Een beetje, ik denk een beetje condities zijn of iets in die geest, Frans. PA2FK, P1HRZ en morgenochtend veel goed te vernoemen.
1: Dat had misschien net nog wel gekund, hè. Die is natuurlijk ook net thuis, ik ben ook net thuis. En, nou valt het weer mee. Nou is de SVR 1 op 2. Nou, ben ik niet gewend. Hij staat normaal 1 op, hij blijft gewoon in de hoek staan, hè. Maar dat is niet goed. En op 70 is helemaal slecht. En ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat zien we dan wel. Ik haal hem morgen naar beneden. En dan zet ik even die witte zuurstok erop. En dan zie ik het wel. Ik heb het idee dat het gewoon een van die pluggen is, want dat kan als niet anders als 1HRZ, 2FK.
2: Ja, prima, van 2FK. 1HRZ. Ja, dat kan. Zou kunnen. Dus dan nog iets wat misschien door de wat regen doet het natuurlijk niet, maar wat vocht uit de lucht natuurlijk. Ja, zou het kunnen. Het kan ook zomaar geen goede verbinding zijn, hè? Het zou maar zomaar kunnen. Goed, vreemd. Ja, één keer zo, Frans. Ja, nou ja. Even laten zakken, dan kun je het gelijk zien, hè. PA2FK, P1HRZ.
1: Maak u zo af. Nou, ik vermoed eigenlijk dat de plugs die onder die discount zelf zitten, hè. Als je er goed over nadenkt, kan er eigenlijk, zoals die zo staat, kan er water in lopen. En ik heb het idee dat dat gebeurd is, dat er in dat stuk kabel dat er water in zit. En hij heeft al een paar keer in een forse regenbui gestaan, hè. Nou ja, geen malheur. Ik haal hem de morgenochtend even, haal ik hem naar beneden. En dan wissel ik hem even om met die witte stok, hè. Want ja, dat is nou een makkie natuurlijk, hè. Niet zo gek veel voor. Ik denk dat ik met 10 minuten klaar ben, hè. Meeste werk is om een trapje tegen de schuur aan te zetten. Ja. Maar goed, ik kwam er vanmiddag achter. Ik dacht, ik ga eens even kijken van welke repeaters ik op 70 allemaal open kan krijgen. Nou, dat viel verrekte zwaar tegen. Ik denk, hoe kan dat nou, joh? Ga ik meten? Denk, ja, SWR meten. Op 70 stond hij 1 op 3. Nou, dat is natuurlijk niet goed, hè. En nu staat hij, hij zat een beetje te wiebelen, die SWR-meter. Is zo gek veel, maar hij wiebelt een beetje. Nou, dat duidt dus op ergens een slecht contact. Dat zit er dik in. Nou ja, dat kan niet zo gek veel zijn. Er zit één connector er tussenin, dus dat heel gauw bekeken had. Maar goed, dat doe ik morgenochtend al even. Hè. Maar ik ben naar een concert geweest van Danny Vera. Nou, die trapt op in Tiel. Nou, dat is wel een muzikant hoor, die gozer. Jongen, jongen. Ik had er eerlijk gezegd, dit had ik niet verwacht. Op 1HRZ 2FK.
2: Ja, die geeft wel een leuke show weg hoor, trouwens. Ik heb ook nog niet live gezien hoor, dus ik heb maar stukjes van concerten van hem gezien op YouTube. Dat is echt goed hoor, dus ja. Ja, dat nou, dan heb je in ieder geval een goede avond gehad. Ja, dan hebben jullie zeker een goede avond gehad. Ja, nou dan is het toch ook weer leuk, zo'n avondje heerlijke muziek, Frans, 2FK, 1HRZ.
1: Nou, zeg dat zeker wel. Nee, dit was echt heel, heel leuk. En hij maakt, hij is echt een goede muzikant hoor. En, als je ook ziet hoe hij zijn gitaar speelt, nou, niet één. Ik geloof dat hij wel 6 of 7 heeft. Nou, van heel rustig tot harde rock. Hij zit een beetje tussen rock en roll en country en western in. Hè? Een beetje in, daar zo tussenin. Maar hij deed ook een stukje, gewoon akoestisch, hè? Een aantal nummers. Nou, dan moet ik zeggen, dat deed hij toch ook al verrekte goed. Dat deed hij met zo'n één nummer deed hij akoestisch met de hele groep. En dat is 9 man. Maar hij deed ook een stukje akoestisch met alleen die violisten erbij. Nou, ik moet zeggen, en als je ziet hoe ver die gozer van de microfoon af staat, denk ik, nou. En dat de hele avond volhouden, nou dat vind ik knap hoor. 1HRZ, 2FK.
2: Ja, hij heeft wel een stemmetje, dus. Dat is al wel hard zingen dan. Als hij ver van de microfoon nog staat, dan. Ja? Nou ja. Nou, weer een beleving rijker, Frans. Ja. En een gezellige en een goede avond ook nog. Ja, ik mag dat altijd wel, hè, zulke avonden. Ja. Nou, zouden we vorige week. Ik weet niet waar we heen zouden gaan. Het zou een bluesband, blues moeten wezen, maar. Dat ging op het laatst niet door. Zouden we met overbuurtjes gaan, hè? Maar dat is niet doorgegaan, dus. Nou, dan wachten we gewoon niet op de volgende komt. Ja, en ja. We gaan even kijken. Dat is altijd wel leuk, hè. Goed. Nou, net nog even Norbert nog even gesproken. Die zit aan de tv gekluisterd.
0: Okay. Het is nu 11:12 s'avonds. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 7 aan 70.
2: Ja, heel langzaam naar bed toe, hè? Ja. Dus we hadden nog niet veel gedaan, hè? We hadden één plug gedaan, hè? Dus vandaag had hij het weer veel te druk, natuurlijk, met allerlei andere dingen weer, natuurlijk. Maar ja, geeft niet. Nou, morgen had hij heel de dag de tijd, hè? Dus hij gaat morgen al vroeg beginnen met solderen, hè? Dus. Ja, rustig aan allemaal, hè. Wie komen we er meer tegen? Oh, Wiebke kwamen we ook nog tegen. PA3HEC uit Blijswijk. Nou, die zat. Die was onderweg naar zijn caravan toe. In. Nou. Voor Utrecht in ieder geval. Weet je, waar zat hij nou, joh? Hoe heet dat daar nou? Nou, schiet me dadelijk wat te binnen. Dus zodoende. Die hadden we ook nog, voor de rest was het rustig vandaag, van ons 2FK in HRZ.
1: Dank u wel. Ja, ik moest even naar de microfoon lopen. Ik was eventjes dat even een plugje aan het insteken. Nou ja, maar goed, ik hoorde alles gewoon prima. Dat is geen probleem, hè. Ja, PA3HEC, zei je. Nou, zal wel een Blijswijker zijn. Jij zal hem maar kennen. Ik ken hem niet, hoor, niet dat.
3: Wel, Wiebko. Wiebko was dat PA3HEC. Nou, zo kwamen we deze jaar ook op deze frequentie, maar dan zat hij op de camping Frans, ga je zo.
1: Oké, en ook in Blijswijk? Nee, toch? Blijswijk heeft toch geen camping? Maar goed, ja, ik weet niet waar je dan zat, maar... ja, nou, je zegt Nico, ja, dat... Je hebt ook wel eens gewerkt, ja. Ja, ook wel eens, ja. Al een poosje terug, maar ik hou geen logboek bij, hè. Zoals je weet. Want, ja, nou ja, jij eigenlijk ook niet echt. Maar goed, waar zat hij op de camping?
3: Ja, vlak bij Utrecht zit hij ergens op camping. Ik heb het even niet even op de naam komen. Zit je... Nou ja, maar het geen Nico, maar Wiebko. Met een whisky, Wiebko. En die man heeft zijn aparte naam, dus ik denk, dan onthoud je dat wel. Hè? Ja, dat is een aparte naam, hè. En meestal blijft dat balletje wel hangen dan Frans, dus zodoende. Hoe heet dat nou daar, joh? Nou, het schip is straks wel te binnen. Sorry, PA2FKP1H.
1: Ja, goed zo, man. Goed. Even kijken, gisteravond heb ik nog even zitten luisteren op 345, maar daar is gewoon helemaal niks meer, hè? Ik denk dat de condities afgelopen zijn dit jaar. Dan weer wat te wachten tot volgend jaar gaat. Ja, of het moet toevallig een keer even een opleving zijn, hè? Want, ik had vanmiddag... Dat is nog eventjes gauw die witte stok uit het vuur gehaald, of uit de garage aan de overkant. En ja, daar moest een N-connector aan, dus nou ja, ook weer goed. Dus dat is een X50N. En die komt er op te staan. En ik ben vrijdagavond ben ik ook niet aan de frequentie geweest. Hè? Heb jij nog pogingen gewaagd richting het Rotterdamse Ad, ga je aan?
3: Richting het Rotterdamse is het enige die ik gehoord heb, is Papadelta 7A4. Dat was Arie, en die zat net boven het Biesbos, net onder het Biesbos, boven het Biesbos. Sorry. En dat was eigenlijk Noord-Brabant eigenlijk. Maar Michael heb ik in ieder geval ook niet gehoord. Dus en het Rotterdamse heb ik ook niet gehoord, hè? Dus het was vrij stil, hè. Nou, nu is het op 20 meter even stil. Ja, nou, even stil. Je hoort wel wat, maar onverstaanbaar. Maar niet zo vreemd, hoor, want... vanmiddag heb ik ook nog even geluisterd... 20, toen hoorde ik Wil. Nou, dat was zo verschrikkelijk zacht. Nog niet helemaal. Nee, dat zo zacht heb ik hem nog nooit gehoord. Hè. Dus dat was op 20, hè. En later ging het naar 18 toe. Ja, en toen was het S9 plus, hè. Dus ja, dat kan dan ook zomaar. Maar ook ver niet gehoord, hè. Die zat was wel een frequentie, maar ook niet gehoord. Hè. Ik had toch aan van de week nog aan Wil, vorige week, van de week had ik Wil ook nog een keer gesproken.
2: heb gevraagd, vragen ze aan die verf die zo'n tennis af en toe deze kant op wil draaien. En dan kunnen we af en toe ook nog een verbinding maken. Dus, maar ja, hebben we nog niks van gehoord. PHVFKP1AZ.
1: Ja, dat is wel handig als die antenne een beetje deze kant op staat, hè. Oh, ze schiet het niet op, hè. Maar goed, ik heb ook geen 345 even bijgezet en die vaag horen ze nu en dan wat, maar geen, daarvoor het geen verbinding maken. Nee, dat zit er niet in. Het is dan wel een beetje te dunnetje voor, hè. Maar was dat de verf die jij hoorde, Ad, en waarvan je vroeg van of de antenne een beetje deze kant op wil zetten? Or, want dat miste ik even. 1HRZ, 2FK.
2: Hey, ik had Wil aan de lijn. En de ver was er ook. Die was voor mij, was die met Wil in gesprek geweest. En ook op, was ook op 17 meter. Toen had ik aan Wil gevraagd, vragen ze ver of die antenne af en toe deze kant op wil zetten. En dan kunnen we ook nog een verbinding maken. Dat had ik aan Wil gevraagd, maar tot op heden is de antenne volgens mij nog niet deze kant op geweest. Dus in ieder geval bij ver vandaan niet, want anders hadden we hem wel gehoord. Maar voor de rest... Nee, hij zet de signaal met dikte S9 bij Wil neer. Dus als hij dan deze kant op zou draaien, dan moet daar toch zeker een verstaanbaar signaal uitkomen. Dus, maar dan moet hij wel die antenne in deze richting uitdraaien. Ja. Nou ja, maar geeft niet. Misschien dat hij vandaag morgen weer een keer op 40 vertoeft. Want dan zit hij op het langdraadje en dan kan je hem wel werken. Hè? Dus als hij op 73 eruit hangt, hè? Dus dat zou ook nog kunnen. 2FK,
1: 1H. Ja, ik kun je zelf af. Als hij nou een keer op 40 komt, dan gewoon net alsof we hem niet horen. Volkomen negeren. Alsof we hem niet horen. Ja. En deze kant opzet, nou ja, dan is goed. En het is niet ook goed natuurlijk, hè. Ja, dan blijft hij monologisch houden met Wil en verder niet. Kom je ook niet veel verder, hè. Maar goed, het zij zo. Ik heb net gehoord in het veld even wat op 345. En nou weer niet. Ik weet niet wie dat was. Ik zou wel even, het was wel een redelijk signaaltje wat dat was, maar nou, misschien is dat wel een matje, hè? CT1IQI. Zou ook kunnen. Ah ja. Nou, ik denk de condities richting het Caribisch gebied dit jaar voorbij zijn, hoor.
2: Dat is niet veel, hoor. Nee, dat klopt niet. Met Halifax. Ja, die hoor je dan wel, hè. Maar met wie die kwebbelt horen we niet, hè, dus... Nou ja. Nee, dat maakt het niet uit. Nee, maar... Ik denk dat we ver altijd wel kunnen werken, maar die moet dan wel die antenne deze kant uitslingeren, dus die moet hij dan wel deze kant op zetten. Als hij met de beam eruit dan, hè, dan en dat lukt dan 20 meter ook nog wel, hè. Dus ja, dat moet wel lukken, dan 40 helemaal. Maar die heeft iets lang draait, hoor, dus voor 40 en voor 80 geloof ik, dus... Dat moet dan wel op zijn minst goed gaan, hè. Over 40 heb ik hem ook al gewerkt, hè. Nou, dan zie je knijter en knijter hard, hè. Dus Allah. Maar ja, we moeten het wel doen, hè. Dus en als we het dan niet doen, ja, dan kunnen we er ook niks van doen, Frans. PA2 of KP1, ARV.
1: QSO. Ja, ik hoorde net erop wat Halifax ook. En die komt gewoon Q5 zo hoor. Geen enkel probleem, hè? En, oh, daar is hij weer. Daar is hij. Ja, maar dat zou nog een verbinding kunnen worden, maar. Ja, wat een monoloogje. Hij komt ongeveer 3 tot 4 binnen. En soms heeft hij ineens een uitschieter en ineens een harder, hè? Maar goed. Maar Ferdinand die heeft toch voor 40 geen beam? Hij heeft die beam toch alleen voor 20, 17, 15 en 10. Voor 40 en 80 doet hij volgens mij op de draad. Had 1 HZ, 2 FK.
2: Maar dat zei ik ook. Voor 40 en 80 doet hij het met de langdraad, hè. En de rest doet hij met de beam, hè. Dus op 20 moet hij met de beam draaien. En als hij op 40 of 80, maar de worm heeft niet op 80. Maar op 40, als hij daaruit komt, dan is hij gewoon knijterhard hier ook. Dus op die langdraad werkt dat altijd goed, Frans. Ja,
1: ik wou ook serieus. Nee, dat klopt. Dat, op 40 jaar dan is het eigenlijk geen kunst om te werken. Hè? Ja, op 20 ook niet natuurlijk, maar net zoals je zegt, moet je wel wat even aan doen, hè? Goed. Het was bij dat concert dat was het was uitverkochte zaal, hè? Ik heb 3 stoelen kunnen ontdekken die niet bezet waren. Nou, dat is dus gewoon uitverkocht. En die 3 stoelen, ja, daar zal wel iemand ziek geworden zijn. Of weet ik veel wat, maar. In de file op de A2. Dat kan ook nog natuurlijk, hè. Want dat is ogenblik ook een beetje kommer en knel, hè. Maar goed. Nee, het was. Volle pot, hoor, helemaal uitverkocht. En. Ja, en dan moet je nagaan, die kaartjes, die ik denk dat ik die al, ik denk dat ik die al 3 maanden geleden gekocht heb. En toen had ik wel eigenlijk zo'n beetje de laatste, hè. Moet je nagaan, ik had dat niet verwacht, hè, als dat die eigenlijk zo populair was, hè. Het verbaasde mij wel, hoor. En ik kende zijn, ja. Een beetje waar je op tv zit nu en dan, dat een beetje waar dat niet is. De tv is allemaal vrij rustig, maar ik heb al aardig de keer al in de zaal, dat kan ik je verzekeren.
2: Ja, vermoeiend.
4: Is toch een signaal?
2: Het leuke van dat soort optredens, hè? Ja, dat vind ik altijd wel. Ja, dan als je dan. Je kent een cd natuurlijk, dat is natuurlijk altijd leuk en aardig. Maar dat is allemaal zo netjes en zo clean, hè. Je moet er van het ruige houden eigenlijk, hè. Ja. Met alle scherpe kantjes nog aan zitten eigenlijk, zou je bijna zeggen. Ja. Nee, dat maakt het altijd voor optreden altijd hartstikke gaaf, hè. Ja. We hebben er een hele tijd al niet meer geweest, hoor. Dus, dat is een hele tijd geleden dat we een concertje zijn geweest. Nou, het is sinds dat ik hier zit al helemaal niet meer, dus dat dan sowieso niet. Maar daarvoor ook niet. Oh, wat een druk, volgens mij. Nou, eens kijken of die nog aan. Of ik nog een bibberstemmetje heb over de repeater. PH2 of KP1 HR.
1: Ja, het laatste ging echt een beetje de mis in. Het kraakt hier een beetje. Ik denk dat het bij mij lag. Laat ik het even halen.
2: Ik zal even kijken of mijn stemmetje nog steeds zo bibbert als ik hem loslaat. Hoor ik net nog de laatste, het laatste woordje wat ik dan zeg. Dat hoor ik als ik hem snel loslaat, dan hoor ik dat nog van de repeater. En dan hoor ik net zo'n vibrator eroverheen zitten, Frans. 2FK1HRZ.
1: Oh, ik dacht die vibrator ergens anders zat. Maar goed, nee, ik hoor het niet hoor, hier hoor. Hier klinkt het gewoon goed. Ja, tenzij ze nu en dan wat gekraakt en. Maar dat zit volgens mij bij mij hier. Dat is ook niet zo gek ook natuurlijk, want die SWR is gewoon niet goed. Maar, kijk hoor, zal ik nou even kijken. Zo. Nee, hij blijft gewoon slecht. 1, 2. Dus het wordt niet droog. Maar goed, ik hoor dat vibreren in jouw stem, hoor ik niet dat. Hier klinkt het gewoon goed. Alleen het ene is, die Z, die hoor ik bij jou nooit. Het is altijd P1HR en dan die Z die komt niet over. Op een of andere manier. 1HRZ2FK.
2: Ja, dan laat ik hem al los, Frans. Ja, dan zeg ik gewoon P1HR. En hoor jij hem alleen HR, hè? Dus ja, dat is gewoon. Ik laat hem dan te vroeg los, Frans. ja, joh. Maak het uit. Dus, goed. Oké. Nee, er zit een beetje een vibraterig bibbertje overheen over het signaal. Als ik mezelf wel een stukje hoor, hè. Maar dat hoorde ik vanavond bij Norbert ook al. Dus ik denk dat er gewoon wat weersveranderingen of wat condities aan zitten te komen. Frans PA2FK, PE1HRZ.
1: Ja, nou dat zal wel in de verbinding tussen de repeaters onderin zitten. Want volgens mij luister jij via Goes. Nou, ik denk dat jouw antenne die paal en Goes gewoon kan zien staan, hoor. Dat, zover is dat er ook weer niet, hè. Ik denk dat het. Nou, hoeveel kilometer zal het zijn? Ze zullen wijzer zijn, dus voor mij is het ongeveer 30 kilometer. En wat zou goed voor jou vandaan zijn? Ik denk ook minder zelfs dan 30 QSO.
2: Sorry. Alleen één verschil is dat ik niet over goed zijn gegaan. Ik ga het over. Vlissingen. Dat ligt hier aan de overkant, dus dat is niet zo ver weg, Frans Geijer.
1: Nee, dat bedoel ik. Dus daar zal wat wibberen niet van komen. Dat gaat hooguit, omdat de verbinding tussen de repeaters onderin had.
2: Ja, maar daar hangt het internet tussen. Nou ja. Maar het maakt niet uit. Ik vind het niet erg, dus. Het geeft dan meestal altijd wel aan dat er wat gaande is. Hè. Dus. Ik had al vanavond al gekeken op SSB hier op 2 meter, maar. Daar is het doodstil. Ik had nog even CQ geroepen, maar. Ook dat bleef onbeantwoord, Frans. Dus. Dus 300 was vroeger altijd avondfrequentie, maar ja, dat is het ook al waarschijnlijk niet meer. PA2FK, P1HR.
1: Nee, die frequentie is die verwater hoor. Nee, daar is niet zoveel meer hoor. En als het dus Aurora zou zijn, maar dat kan ik me niet voorstellen dat je het via dit relais hoort. dat het zou zijn. Nee, dat verwacht ik niet. Aurora, dat merk je precies wat je dus zei van. En dan ga je een enkel zijband en dan. Ja, en dan moet je nog een flinke beam hebben ook, hè. Of het moet wel zo verschrikkelijk een sterke Aurora zijn. Nou, daar had ik het buiten wel gezien. En tot je het zo in FM op dit stukje zo hoort af. En HZ, 2FK.
4: Heb ik Noordlicht niet gezien dan?
2: Ja, ja. Ik heb paars wezen over oranje, hè. Dus, dat zijn de kassen, hè. Ja, ja. Nee, ik weet het niet, Frans. Ja, het zou zomaar kunnen, maar... Ja, ik hoor toch af en toe dan... dan is dat signaal niet helder, hè. Dan, maar dat maakt niet uit. Van hier naar daar gaat het goed gewoon, dus jij hoort het niet. Dus nou ja, dan gaat het helemaal goed. Ja. Dus dan moet het hier ergens in de ontvangst zitten, ergens, hè. Dus dat kan natuurlijk ook. Goed, Frans. Nou, voor de rest had ik ook niet zo gek veel. Ik heb vandaag ook aan frequentie niet veel gedaan. Wil, die had ik dan op 20 meter gehoord, die niet hoorbaar, bijna niet hoorbaar was. En op 18 was die 9 plus. Dat was de enige. En Karel was ook nog even, die was er ook nog. Dus, maar die hoorde Ver ook niet. En Ver hoorde hem niet. Dus ja, maar als Ver die antenne laat staan, dan hoort die Karel ook niet. Dus dat is gauw, gauw klaar natuurlijk dan. Hè. Ja. En ook op 17 meter niet, hè, ja. Maar ja, oké. Maar gaat vanzelf wel weer goed komen. PA2FK, P1HRZ.
1: Ja, Kuzal, P1HRZ, PA2FK. Ik heb er wel een hele aardige. Ik heb, je weet, ik ben van profiteur veranderd, hè. En, dat is nou Ziggo. En, want bij mij werkte het niet, hè. Wat blijkt nou, ze hadden de kabel losgegooid en die kast verderop. Ja, dat was te verwachten. Nou, die gozer die was gekomen gisterochtend en, kwam die ook al gauw achter dat die kabel niet aangesloten zat. En, hij is even die kast geopend. Nou, hij heeft gelijk alles ingesteld en dat, prima ventje. Hartstikke goed. Mooi. Toen dacht ik gistermiddag van, dat Ziggo is wel handig. Dat ik gewoon op mijn laptop of een tabletje ook gewoon even kan kijken. Hè. Ik zal het even instellen. En wat er is al een wachtwoord. Ja, wat krijgen we nou zeg? Hoe kan dat nou, joh? Ik heb er helemaal niks op en dus ik zeg gewoon even bellen, hè. Gaan bellen. Ja hoor. Ik denk dat met die gozer meer dan een uur in de telefoon gezeten heeft. En op een gegeven moment zegt hij van. Hij kwam er dus achter van. Ja, er staat al een wachtwoord, maar dat kon hij niet eruit gooien. Ik zeg maar, hoe kan dat dan? Ik heb toen ik in Culemborg woonde, ja inderdaad, we hebben Ziggo gehad. Dat is meer dan 10 jaar geleden. Dat betekent dus, van tot Ziggo, ook de gegevens meer dan 10 jaar bewaard. Ja, en dat, ik dacht dat het wettelijk maar 2 jaar toegestaan was. Maar ze zijn dus net zo slecht als die Okidoki of Odido, die dat ook veel te lang bewaren. Nou, hun dus ook. En die gozer was aan het prutsen, ik zie dat, dan haal je dat wachtwoord toch eruit. Ja, zegt hij, maar ik, Ik zeg tegen hem van, joh, weet je nou eigenlijk wel hoe het zit? Want ik was al een uur bezig met hem. Hè. Hij zei, nou, ik heb een vermoeden. Ik zei, nou, ik heb een nog beter vermoeden. Weet je wat jij doen moet? Nou, je voelt wel wat ik toen gezegd heb, hè. Van, er zit weer zo'n figuur, weet je, die ook helemaal niet weet waar het over gaat. Hè. Die heeft dan een briefje voor zich. En daar staan dan de meest voorkomende vragen en antwoorden op. Maar ze houden het iets af, weet je, dan weten ze het niet meer, hè. Hij zegt dan gewoon glashard, zegt hij van, ik heb wel een vermoeden. Nou, ik dacht dat jij het wist, maar dat weet jij dus ook helemaal niet, hè. Ik zei dat misschien iets minder vriendelijk was dat nu, hè, maar... Nou ja, het komt dus op neer, hun bewaren het, die gegevens ook zeker...

0: Ja, dan als we zo moeilijk gaan lopen doen, dan zeg ik, maak maar niet een wachtwoord aan, hè. Nou, dan is dat ook zo gebeurd, hè. Ja, dan blijven ze mouwen. Het komt niet overheen, die twee. Nou, en dan doe ik het precies hetzelfde. Ja, want dat doe ik dan gewoon. Ik doe gewoon hetzelfde wachtwoord. Dan zeg ik gewoon nieuw, sta ik gewoon nieuw aan. En dan doe ik gewoon hetzelfde wachtwoord. Nou, dan is het wel goed. Dus dan vraag ik, wat scheelt er dan aan, hè? Het is altijd dat zo geweest. En dan in één keer klopt dat niet meer. Ja. Dus dan gaat daar af en toe ook nog wat fout, hè. Dus, nou ja. Maar dan misschien is dat het enige, Frans, om gewoon zelf een nieuw wachtwoord aan te maken. Dan is dat, dan hoef je die oude ook niet op te gaan lopen zoeken of onthouden, Frans. CFK 1HZ.
1: Ah, precies zoals je zegt. Ja, zo simpel. Gewoon even een nieuw wachtwoord. Maar dat gaat niet, hè? Nee. En hij kreeg het ook niet voor elkaar, dat gozertje, hè? Dat lukte gewoon niet. En als ik dan moest ik een nieuw wachtwoord ingeven. Ik kreeg eerst die code, natuurlijk. En goed, openen en dan een nieuw wachtwoord aangeven. En dan moet je nog een keer herhalen. Dan prima, ook dat. Hè, en ga verder. En dan krijg je het horen van. Ja, het gaat niet. Probeer het over 10 seconden nog een keer. Nou, dat heb ik al. Met dat jong geloof ik wel 6 of 7 keer gedaan. En nou, het gaat gewoon niet, hè. Dus toen kwam mijn opmerking van, joh, weet jij nou zelf wel hoe het zit en hoe het moet? Ja, zeg, ik heb wel een vermoeden. Nou ja, dat schiet natuurlijk ook niet op. Het is natuurlijk heel simpel, gewoon van, ja, een nieuw wachtwoord aanmaken. Dat dacht ik ook. Maar in dit geval dus niet, hè. Dus, nou ja, ik ga dat morgen nog maar eens een keer proberen. Oh nee, ik ga eerst die antenne wisselen. En dan daarna zal ik misschien toch het al een keer gaan proberen. Want ik vind het toch werkelijk ronduit belachelijk, hè. Nou ja, dat ik een onhandige klooi op ben, dat zou best wel. Maar degene de telefoon die zou moeten weten hoe het, die zegt alleen maar, ja, ik heb een vermoeden. Nou, dat schiet ook niet op, hè. 1HZ2FK.
0: Ja, prima, Frans, maar ja, ik ken de jongens dat ook niet kwalijk nemen. Dan zit er ook in zo'n callcenter en ja, je krijgt niemand van die badgasten zelf, hè. Dus nee, je krijgt vanuit zo'n callcenter. Ja, die lezen alles van een briefje voor, hè. Ja, dat kan er niet anders. Maar ja, je komt er vanzelf al uit, Frans. Dus gewoon morgen nog een keer inloggen. En nog een keer zeggen dat je wachtwoord vergeten bent. Dan nog een keer doen, hè. Dan, ja. Ja, of je moet, ja, je moet een heel andere e-mailadres gebruiken. Dat zou ook nog kunnen, hè. Misschien dat hij dat dan wel slikt, hè. Dat weet ik dan niet, hè. Meld je aan met een nieuw andere e-mailadres, hè. Dat zou ook zomaar kunnen van ons 2FK1HZ.
1: Dat dacht ik ook van, dat doe ik dan morgen maar. Want dan zei ik al van, ik heb ook nog een alias, hè, bij de Viro. Maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik dacht, het zou toch zo simpel moeten zijn, gewoon een wachtwoord wijzigen. En ja, dat lukt gewoon niet. En ze kunnen het zelf ook niet. Ja, en wat je zegt, het is ook een callcenter en die hebben een briefje. En dan hebben ze de standaard vragen en antwoorden. En dat is het dan, hè. En verder weten ze het ook niet. Ja. Maar ik zou zeggen, een wachtwoord wijzigen. Zo simpel. En dat gaat niet. Nou ja. Ik ga het wel zien morgen. En ik ga trouwens toch eerst gewoon die antwoorden.

0: pennen morgenochtend omzetten en veranderen erop. En dan, dan kijk ik die is komen al naar, op het gemakkie. Ja, en die, die kan ik net zo makkelijk, net zo vrolijk en weer net zo snel erop zetten. Als ik wil natuurlijk, hè, want dat is nu zo makkelijk. Die mag het even laten zakken, hup, eraf draaien, vastzetten weer op en omhoog schuiven, klaar hè. Nee, dat gaat dus nu heel makkelijk. Maar ik vind het wel raar natuurlijk, dat dat ding het gewoon een slechte SWR geeft hè. Dus ik vermoed gewoon dat daar water in zit hè. Want onder die discoon, die aansluiting, want dat stukje is niet helemaal origineel, dat had ik wel gezien. Ik denk, nou, het zal wel goed gaan, maar kennelijk gaat dat niet goed. Goed uit, ik ga nog even een spaar geel halen en dan ga ik lekker op één oor leggen. En ik weet niet, heb jij nog wat of ga je ook even een spaar geel halen? Ja, ik ga een spaar wit halen. Een kleine oezel. Ik heb vanavond een beetje last van maagzuur. Ik denk dat ik eventjes een oezeltje erheen gooien. Dan brandt dat wel weg. En dat gaat goed. Dus doe ik nog ook een halfje en dan hou ik het weer voor gezien. Dus dat moet. Nou, ik had eerst vanavond nog flessen staan spoelen. Dus weer vier krappen vol staan. Dus we kunnen weer. Weer vullen volgende week, eind volgende week, hè, dus weer zoet. Goed, Frans. Nee, verder heb ik ook niks meer. Ik ga het vanzelf toch wel weer horen. Nee, daar hoor ik in ieder geval morgen wat doen. Nel, in ieder geval morgen veel groetjes, 73. En dan nog een fijne avond en een goede nacht dus van 2FK, dan af en uit 1HRZ.
1: U is al af bij 1HRZ, bij 2FK. Nou, avond, het is al morgen, hè? Maar dat geeft niet. Ik ga even die spaar geel halen en morgenmiddag ga ik verzieten. Maandagavond heb ik verenigingsavond, dus dan zal ik hooguit onderweg, of terug, ik ga naar het Amersfoort maandagavond. Maar morgenavond ben ik er wel gewoon aan het, volgens mij wel. Goed, ik zou zeggen, doe de groetjes aan Wil. Vergeet ik te vragen, hoe is het zicht geworden van Wil?
0: Oh, dat wordt veel beter. Ja, gaat goed. Ver afkijken met de eigen bril wordt ze misselijk van, dus beter zonder die bril gaat beter. Alleen het lezen moet dan wel met de bril. Dus, maar ver weg kijken, dat is heel erg goed geworden, dus dat gaat in ieder geval van wel goed, hè. Dus dat doen de Fransen. Ja, dat gaat goed, hè. Ja, die wegstortingen, ja, ze zijn nog behoorlijk rood, hoor, maar het begint al te minderen, Frans, dus het gaat de goede kant op. 2FK, 1HRZ. Oh, we waren gisteren nog even met de gisteren nog eventjes naar het ziekenhuis geweest met haar, omdat ik het een beetje te rood vond. Toch maar even naar laten kijken, hè. Maar zei je, daar geen ontsteking te zien, dus dat is het niet. Dus het is gewoon een bloeduitstorting en dat moet gewoon weglopen. Het moet gewoon heel zachtjes wegvloeien. En dat kan wel eens een week of drie gaan duren, dus dat duurt nog even. Dus we weten dat in ieder geval dat het niks bijzonders is en ze moet gewoon doorgaan. Dus het gaat goed. 2FK, 1HRZ.
1: Goedemiddag, Hans. PNHZ, PA2FK. Nou, blij te horen dat het goed gaat. Doe in ieder geval de groetjes. Zometeen, morgenochtend. Gaan we wel zien. Ik zeg 73 zat en bedankt voor de babbel. 1HRZ, 2FK, af en uit.
0: Ja, prima Frans. Hai, hai.
1: Hai, hai.

De tijd. Het is nu 12:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 1:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

De tijd. Het is nu 2:30 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.

de tijd. Het is nu 2:00 s'nachts. Papa India 3, Uniform Tango Romeo. CTCSS-toon is 77 hertz.